maar dat u ons hart te zien. Help ons om mensen te zien zoals jullie zien. Breek ons trots, breek ons vooroordelen. Maak ons een lichaam, een familie. Ongeacht taal, kleur of achtergrond.

Wanneer ek deur waters gaan. Wanneer die storm teen my kom. Wanneer my hart moeg raak, dan is U daar. U is altyd daar.

ik breek, als die tranen val, als ik niet meer die pad kan zien, dan draai u mij, dan hou u mij vast.

0: Wanneer ek deur waters gaan,
1: sal U my dra.
0: Sal U my lei.
1: Wanneer ek deur vuur moet stap,
0: sal U my hou.
1: Sal U my red.
0: U sê, moenie vrees nie.
1: U sê, ek is met jou.
0: U sê, ek het jou geroep.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

sal ek ooit kan vergeet die enkele kere dat moeder my eenkant geneem het en ernstig kom praat.

als ons ons zondes belei. U is getrouw, o Heere, en rechtvaardig om te vergeven.

My friend, my folk, and my land, dra ek op aan u heer, u omvou haar met u hand.

blijes om te delen wat ik heb en u liefde te wijzen in elke gebed.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

stad is vol mensen onder meer. En achter al die tralies, schuil geluk, maar ook verdriet.

gebatst in mure voor die tekens van die tyd. Het skei ons van ons bure en red ons van verwyd.

Schrijf je story in genade neer, met ink wat nooit zal verdwijnen. Van alef tot af, is jouw leven veilig en mij.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.